0: Duf, duf. En ik pak het duf, duf, wari, wari. Duf, duf, binnen aan mij. Duf, duf, geef mij bikkie.
1: Hier is jij nummer 1. Op jouw stasie. Duf, duf, duf, duf. Jouw stasie. Jouw stasie.
0: Met de lekker. Duf, duf.
1: Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd.
3: Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat je dans naar die stoof soos

0: Ja, het is wel lekker hier zo bij jouw stasje. En je keert samen met mij. Dus Ian, wat samen met jou keert vandaag. En bij dankje voor allemaal wat zo gezels, lekker gezels. Hier zo op die TikTok-blad. En ja, lekker. Bij dankje. Ja, verjaarsdag. Ik het verjaarsdag wat ik net voor Jock Simon. Net voor ons zei, bye bye, geluk met die verjaarsdag. Ja, kan je geloven. Jock is nog een jaar ouder. En ja. Michael Jackson zou ook vandaag verjaardag. En Taylor Swift, zij is 36. En Ariana Grande, zij is 33 vandaag. En Justin Bieber, ja, hij verjaardag. En ja, en dat zijn ook klomp mensen wat op die YouTube famous is. Ik ken ze nou niet. Maar ja, hier is, ja, zoals we in Engels zeggen, is een plethora of YouTubers that's famous all of a sudden. Ja, I don't know where they come from and I don't know where they're going to. I don't even know them. Maar ja, Jock, happy birthday. I hope you have a fantastic day. I did see you a month or so ago when you were in South Africa visiting your mom. But yeah, have a fantastic day and yeah, all the best for the new year. En nou is het drie in een rij. En jullie moet lekker luisteren.
1: Tijd voor je drie in een rij op jouw stasie.

0: Dus mag jij na een blaaskans weg van die stadsgevoel? Bij Weesger is vakantie ook gelee 130 kilometer noord van Pretoria. Kan jij jou verlustig in die asemrovende bosveld natuur zonder om jou geriefprijs te gee? Van woonbaas staan plekke met elektriciteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glijbaan en baie meer. Bied Weesger is een wonderlijke verskeidenheid. Ons beskik ook oor conferentiegeriewe en kan tot 300 gasten akkommodeer vir trouwens of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hou ons het warm, vuur warm.
3: Hier hou ons het vuur warm, 31 minuut oor 2 in die middag, en jy kuier saam met my rooi is hier op van die pad. Kijk hier, ons gaan so 20 voor vir jou drie in een rij bring, lekker drie boere muziek nommerkies, maar van nou gaan ons hier vir jou lekker muziek maak, DJ Tex met Wild West en Wicked, Afrikaner SA, ouer ek word, en Carleen Hisselman met Bobby Berge, en as ons daar klaar is, so 10 minuut, dan bring ons vir jou drie lekker boere muziek nommers.

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Jou stasie verkeer.
3: Het sluit wat aangaan op die verkeer, op die paaie. Gauteng, so 8 minute terug, een ongeluk op die N3 suidwaarts by Van Burenweg is nou skoon gemaak. En een verlore vrag op die N1 noordwaarts na Ruggelaan is nou opgelaan. Verlore vrag op die N1, hy is uitgesorteer, so vry vloeiende verkeer. Dan in KwaZulu-Natal, lyk het vir my, is alles 100% ongeluk op die N2 noordwaarts, na EB Kloete, rechterbaan is versper daar, wat een bykie vertragings veroorsaak. Verder lyk alles vir my honkie dorie, stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts voor Klifduil is ook opgeklaar. Kaapstad verkeer, dit sal seker nou begin besig geraak in die stad uit, En een inkomende oprit na N7, Wingfield, verwag vertragings daar, daar is een opeenhoping daar. Dit lyk verskriklik daar volgens die foto wat ek hier het. Dit is jou verkeer vir nou, hou jou afstand, bly veilig en kom seker veilig by jou huis.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Right, 56 om die door 2 in die middag, amper 3 uur vir jou nuus, en dan so 20 oor 3 bring ons jou bykie liekie.
4: Joustasie.net

0: Duf, duf. En mijn pakken duf, duf. Wari, wari, duf, duf. Binnen aan mijn duf, duf. Geen mijn bikkie.
1: Hier is jij nummer 1. Op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci. Sus jij daarvan houdt.